Yeah. Check, check, check, check, check, check, check. Het is de F tot de XX, leg dit hard. Meeste van de rappers die zijn

dat is ik en ik flip het, niet flippen als we het pieken. We zijn goed op weg, het is de haat tot de O. Hoog niveau, kick dat, fik dat sowieso. Dat is F-L-I-X, cat, split u in vier als een KitKat. Met bars, met flows, met lyrics en met impact. Dus neem afstand, G. Wilt je testen? Dacht van niet, het is serious.

0: rat. Dus blijf in die kulas en let op of jij dan. Ik ben die charlatan, uw papa. Al koop je de doopste beat. Het blijft als pecorino in de mannasaus. Fakey pictures op Sint-Anna, lauwer dan de cola. Die kloos is een raps beruid. Zit in een crew die daar rappen houdt. Gesneden uit hout, op bloed uit.
1: Hey. C'est chaud. C'est chaud.
2: C'est hard.
1: C'est hard.
2: C'est hard.
1: C'est hard.
3: Tu es radioactif, si si, DJ truc.
4: Bah.
3: DJ truc.
4: Ouais,
3: let's
4: ouais,
3: go.
4: Ouais.
3: Bah.
4: Ça
3: donne chier.

Ik ben nagecharreld, maar u kloten naar een nagel. Mijn oesters zonder parel, heb zeezout verraden. En nu ben ik de weg kwijt, kijk ik naar wat mijn pen schrijft. Hello, rap een koud kunstje, het is geen coldplay. Hello, meestal.